0: bakker die hij ziet voor de wet voor jou, vrouw. Yeah.
1: Ja, det var toppklass av Oscar Blesson. Och du fick den här i P3 Sommer.